0: Mijn liefste is mijn kind. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom jij me zo moet verrein?
3: Dat is die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak een bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die knaap op pad na jou toe.

0: For great music, good company, and positive vibes, join me, Lynn Clutie, on your Rise and Shine Breakfast Show. Weekdays, 6 to 9. Wake up and let's shine.
1: Isikwa munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, aansoeke vir slim ID-kaarte, arbeids- en werksverwante navraag, toegang tot verskeie staats- en ondersteuningsdienste. Dit vind plaas op 26 en 27 Augustus 2026, vanaf 9 voormiddag tot 3 namiddag, by die Duivenshok Gemeenskapsaal. Die Departement van Binnelandse Sake en GEPF Staatwerkerspensioenfonds gaan daar wees om u van hulp en raad te voorsien. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.
2: Today's Dragon Striker quality is teamwork, as Key begins training at Cal Astorok. He quickly learns that no Dragon Striker succeeds alone. And so today's challenge is, who makes up your dream team and why? It could be your friends, your family, your soccer team, or your classmates. Send your name and answer to our WhatsApp line on 060-505-2693, and you could win. Then join Key and his friends this weekend in Dragon Striker at 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303.

Ons het met haar teer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kammies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n speciale roudiens op maandag 24 augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpyl of Oudtshoorn, op donderdag aan 27 augustus 2026 om 6 namiddag by die Sint Nikolaas Katolieke Kerk in Bridgeton, en die begrafnis is op saterdag 29 augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpyl of en om 11 uur by die Sint Nikolaas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

0: Anna?
1: Nora?
0: Annette Rut?
1: Hallo?
0: Nou ja, toe welkom terug luisteraars, soos ingeskakel by Eden FM, tyd so 20 minute voor 10, en saam met my het ek vir JJ op die lijn, en ons gesels vandag oor haar verlies betone, en JJ saam met my op die lijn om meer te vertel. Môre JJ. Môre Jolien,
1: môre luisteraars, of anders.
0: Goed, dank jy en self.
1: Goed, ontslaan nie.
0: Welkom terug, ons gesels vandag so bykie oor haar verlies patrone.
1: Ja. Ok, so mense, die grootste altijd wat mense het, is hoe weet jy wat het die haar verlies jy het? Ok, so in ontdek op die school, by mans en vrouwens is een haar verlies patrone. So met andere woord, ek praat van patrone, praat ek van die type baldness of die type haar verdunning wat ons dan nou krijg. Ok, so by mans krijg jy, wat jy dan nou, die eerste energie sal jy sien, is om die slapen en op die haarlijn. So dit is male pattern baldness. So hy begin op die haarlijn en om die slapen raak hy al dinner of gewone beweeg hy achter toe na die kroon van die kop toe. Dan krijg jy ook die kol waarin op die kroon is dit heeltemal kol. So daar is gewone die twee meest algemene verdinnings by mans. So mans verloor nie haare achter nie en ook nie om hulle koppen nie. So met andere gewoon ek die boonste gedeelte van die haar. So hy begin altijd by die haarlijn en hy verbind daar vanaf achter toe na die kroon toe, of hy begin by die kroon af, dan versprei hy van daar af. Ok, so dit weer eens word veroorzaak dier die hele paar faktore. Soos onder andere generies is die tyd keer, dit is moeilijk om te bepaal of het altijd generies is, want dan daar paar faktore wat altijd aan bijdra. So ons kyk gewoon ek naar die generiese gedeelte daarvan. Medikasie is een baie groot inzet op die stadium op enige type baldness of haar verdinne. En dan ook kyk ons dan ook na die eete. Onthou wat jy inzet is wat jy lichaam uitzet. So as jy die eete nie recht is of gebalanceerd, gaan dit jou haar ook beïnvloed. So dan kyk ons ook by dames, kyk ons naar die verdinning, hoog die kop, wat baie algemeen is. So, dit begin ook hoog, maar gewoonlik met dames raak het dinge, dit raak nie sommer kaal kolle soos by mans. Onthou as ek praat van haar verlies of haar verdinning, dan praat ek nie van alopecia. Onthou, alopecia maak het kaal kol, hy begin as een klein kolletjie, wat heeltemaal kaal is, wat geen haare op nie, en hy word groter. So, dit is die verskil van haar verlies en alopecia. So mense nie altijd denk dat alopecia as hulle haare na dinner word, dat is een kolletjie wat nie haare met dit alopecia is. So ek weet allemaal eersering altijd alopecia. Dit is nie altijd alopecia. Dan het ons ook die verdunning voor op die haarlijn, waarin kan veroorzaak word weer baie goed altijd. Maar, onthou nou met dames, het ons daar extra faktore buiten medikasie, gene en daar so goed.
0: Ja.
1: Met dames, en ek het al hier gepraat, want hulle het weer net bekend doen. Verdunning op die haarlijn, of haarverlies op die haarlijn, by dames, word meeste van die kere veroorzaak weer, vleksels, braiding, pruike, sikker die goed wat te stijf gemaakt word. So onthou altijd, as jy dit ding, dit is gesien baie dames, dat hulle net een lang tijd breiding gebraad, en hulle haar is, en dan lekker op die haarlijn nie, so hy heeltemal verdun het, of hy heeltemal afgebreid. En dit word veroorzaak die tension, wat op die haar is gebraad, want daar haar wat stijf gedraak, om die vleksel dan te doen, en om die plek te doen. So dames moet altijd net baie mooi kijk daarna, as hulle so iets doen. Kijk net, wees net altijd voorzichtig, en vir alles jy dit uithaal ook, so ek het al geen mense daar het uitgewek, haal dit voorzichtig uit, want daar is jou haar in, is nou in een sekere pattern, en nou kom jy in jou haar uit, waar jy daar krol, en het so daar haar van seer krijg, want hy is nou in een pattern ingepoos, wat hy nie normaal weg in sal geleid, so hy gaan zwakker af, en hy gaan breek. So daarom dit is die boel, is net altijd voorzichtig, as jy dit daar, weer eens pruike, maak seker dat die pruik in die binnenkant die cap breathable is, dat jy nog steeds jeans op my kop kan krijg, dat jy nie smoor nie. maak seker dat jou aan rek op jou kruik aan die, ek noem nou die rek, die strap achter wat jy mee vast maak, moet om nie te stijf hebben. En dan ook mans, groeding, caps. Ek praat gereel daaroor, onthou altijd, ek sê altijd, maak seker dat die kepie van jou nie in lijn maak op jou voorkop, nie, want anders is te stijf. En dit kan ook veroorzaak dat jou haar afbreek.
0: So gepraat van mans en een cap, wat is die oorzaak van een bles by sommige mans?
1: Ok, bles, onthou soos ek nou gesê, een bles kan dier baie goed veroorzaak van jou nie. So dit is altyd, belangrijk om die volgende goed uit te kyk. Kyk nou, ek vraag altyd al twee vrae wat ek dadelijk my kliënte vra, is hoe lyk hulle ouers en hulle groot ouers se hare? Het hulle die sensitive pattern baldness, is dit ook bles aan die maase kant van die baase kant? Gewoonlik kan jy bepaal, of in my geval, ek vir algemeen nou nie, ek hoe ek werk. So gewoonlik by my kyk ek, as het een man persoon is, dan kyk ek na sy oma aan sy maase kant se hare, en sy oupa aan sy maase kant. As het een dame is, dan gaan ek gewoonlik terug aan die paase kant, want onthou, baie keer is die gene, die gene line, sterker, en as daar geslag geskiet word. So dan kyk ek, so ek kyk gewoonlik na een geslag terug. Dan kan jy sien of dit wel generies is. Maar ook baldness kan veroorzaak word weet en seer as hoe dat die stijf is, medikasie, algemene gezondheid, stress is deesdaal een baie groot factor wat bydra tot haarverlies en baldness. En dan ook onthou altyd, ons ontneem dag dat jy heeltemal bles is nie. As jy sien jou haar begin verdin, as jy sien jy kry een baldspak, gaan sien dadelijk jou haar gaat in. Of ontdek my, of gaan sien daar met die loog. Want onthou, as die follikel nog actief is, kan ons hom help. As hy nie actief is nie, dan kan ons hom nie help. So ek aan woorde, hoe is die follikel actief? Daar is hare in die follikel, as daar nog net een haartje in die follikel is, en ons kan die haartje gezond hou, en ons kan die follikel gezond hou, dan kan jou haar groei verbeter. Maar as die follikel dood is, en daar is nie haar in, nie, kan ek niks meer werk. Verstaan, ek kan nie een haarvarikel wat door man neem, maak dat hy haar het. Dat is baie mythes oor, daar is mense wat jy kan doen, daar is mense wat jy kan doen. My persoonlijke ondervinding, ek kon dit nog nooit wegkrijg.
0: Ja nee, die mans moet ook maar mooi kyk achter hulle bleskoppe, nee.
1: Ja, die man onthou oor, dit is baie belangrijk. Ons begin nou aan somer lentes aan te beweeg, kyk na jou kopvel as jy in die son is. Onthou skade, soos jy velskade krijg, krijg jy kopvel ook skade.
0: Ja.
1: So kyk asjeblief na dit. As jy in die son is, sit die cape op, moet om nie te stijf pas maak nie, kyk na jou haare. As jy gaan swem, sit iets op jou haare om jou haare te beskerm, al is dit nie te conditioner. Maar onthou, want die son kan ook jou haare beskadig.
0: Wel sê, ja, dis nou wenke, raad, en termes wat deurgegee is. JJ, dis was al die laaste dinsdag van die maand, het jy vir ons een vraag he, saamgebring?
1: Ja, hulle kan vir my die volgende beantwoord. Nou wil ek mooi denk.
0: ek denk hulle...
1: Ek nou nie dins wat ek kan jou vraag her.
0: Ek denk, hulle moet sê, waaroor het ons precies vandag gepraat, wat was die announcement van die topic wat ons vandag oor gepraat het, nee?
1: Dis
0: so, jy kan hy boodskapie vir ons stuur na 060-525-2693 en hy kondig die wenner aan die einde van die program aan. JJ, geef vir ons jou contact besonderhede asjeblief.
1: Mense kan my contact by 041-05

0: South Africa.
1: Garden Route.
0: This is your moment.
1: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
0: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
1: Presented by DK Productions.
0: Powered by Apex Magazine.
1: And supported by Eden FM.
0: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers, and innovators shaping the future of our industries.
1: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
0: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
1: The Industry Recognition Awards 2026.
0: Your moment.
1: Your stage.
0: Your future.
2: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
3: Isikwa Munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, aansoeke vir slim ID-kaarte, arbeids- en werksverwante navraag, toegang tot verskeie staats- en ondersteuningsdienste. Dit vind plaas op 26 en 27 Augustus 2026, vanaf 9 voormiddag tot 3 namiddag, by die Duivenshok Gemeenskapsaal. Die Departement van Binnelandse Sake en GEPF Staatwerkerspensioenfonds gaan daar wees om u van hulp en raad te voorsien. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Jenis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.
4: Daar sê, welkom terug, luisteraars. Tyd so 7 minute voor was het 11:10 en 10 uur lees ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans met weer en terug na ons vraagie vir vandag. Onthou, dit is nie 'n topic nie, maar wel 'n kompetisie. So vandag se uitdaging, wie vorm jou droomspan en hoekom? Ek herhaal, wie vorm jou droomspan en hoekom? Dit kan jou vriende, jou familie, jou sokkerspan of jou klasmaats wees. Stuur jou naam en antwoord na ons WhatsApp-lyn.

Unchained Melody. Wanneer laat jy die ene gehoor? Tyd so 12 minuten na 11. En ons sê baie dankie aan DJ Sebastian, wie vir ons die nuus gelees het, om 11, in Engels natuurlijk, met volledige weervoorspelling. Today's Dragon Striker quality is teamwork. Heskey begins training at Carl Asterok. He quickly learns that no Dragon Striker succeeds alone. Today's challenge, who makes up your dream team and why? It could be your friends, your family, your soccer team or your classmates. Send your name and answer to our WhatsApp 060505-2693 and you could win. Then join Key and his friends this weekend in Dragon Striker at 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303. Nou ja, kom ons kyk na van die boodskapies wat deurgekom het op die WhatsApp lyn. Het lyk vir my of die liewe WhatsApp nou wil staan in frisie, so miskien moet ek het maar goed toemaak. Oh, liewe land, niks wil werkie. Goed, ek gaan vinnig breek wat vertensie, terwijl ek gauw vinnig die rekenaar uitsorteer, en net daarna dan gesels ek in e verder, onthoud die nommerkie 060-505-2693.

0: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana e 500 ml nge 100 rand kuphela inye. King Bloom eyamadoda yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom yabafazi ilinganisa ihormone kwaye yandise imo kunye nokuzithemba. Luna Bloom ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Iimveliso zethu zixhasa impilo ntle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa iimveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i-6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck? Nali ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi-5,000 rands kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tsalela uPatricia Olivier, umphathi wethu, kule nombolo 063 344 3484. Elona xesha lilungileyo lokwakha ikamva lakho kunamhlanje.
1: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Yeah, for only 15 rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: Issiqua Munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, aansoeke vir slim ID-kaarte, arbeids- en werksverwante navraag, toegang tot verskeie staats- en ondersteuningsdienste. Dit vind plaas op 26 en 27 Augustus 2026, vanaf 9 voormiddag tot 3 namiddag, by die Duivenshoek Gemeenskapsaal. Die Departement van Binnelandse Sake en GEPF Staatwerkerspensioenfonds gaan daar wees om u van hulp en raad te voorsien. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of my Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander levens.
3: Ja nee, wat baie waar, bou gemeenskappe en verander levens.

0: Ah, the best of nothing, Les. Coming your way, right here on your voice in paradise. You never hello.
1: Goeiemiddag, Eiste. Ja, nee. Jy kook weer nie sag vandag, nee. Jy laat die mens jou lyfie skit vandag. Maar mooi dagie aan allemaal. Jy wat verjaar, jy wil ek weer denking vier. Geluk. En ek glo dat jylle jylle dag so ver gaan met het en nog verder gaan geniet. Gooi se baas, gooi af.
0: Ah, lekker Auntie Lies. Let's go for a quick ad break and then we will be back right after this one.

0: Goeiemôre, hartlike verjaarsdag wense aan my dogter. En nou lees ek die naam soos dit staan, is dit Lucinda Peterson Jacobs. You give me 1,000 reasons to smile. May today bring you all the happiness in the world. From your mom, Aletta. Hallo, good afternoon.
1: Goeiedag, Paul. Ek hoop het gaan goed. En dat je goeie dag het zo ver. En dan wil ik niet onbekend, bekend is goed. Voor Audrey, ik heb daar nou gekregen in die dorploop. Voor Sina en Jacob. En haar kinders, serieus, rechte melk, nee. Paul aan mijn nachtje op die plaats. Ja, dat is zoals die koortje sê. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En die Heere het sy lewe vir ons neergelegd. Dat is so, ja, Paul. Paul, dan moet jy een lekker dag verder in. Dankie vir die program wat jy al het vir ons aan, op die radio aanbied hoor.
0: Baie dankie, Lillian.
1: Baie dankie, Paul aan Driekie. Om ons, aan Vrynum Dakkie. Hallo, Kienen. Auntie Lali van Riversdal.
0: Daar sê baie, baie dankie, Lillian. Eerlijk even wachten, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, hoe gaan het daar kan?
0: Nee, baie sleg. Waar is jy in die wereld? Jong, Elsie. Jy lach.
2: Ek was nou bezig van choppie te brein.
0: Ah.
2: Ek goed allemaal daar op die plaas. Ja, dit is baie. Ek kan nie allemaal te name doen. Maar ek is nou bezig met choppie te brein.
0: Lekker, zijn bezig.
2: Alles twee dinge.
0: Bye bye, Elsie. Eden FM, goeiemiddag.
3: Middag, meneer Paul.
0: Middag,
3: ons is een beetje bezig met onze toer. Ons gaan ook maar een beetje weg op hy. Dat we wat op beginnen. Pola, weet me zwaaien. Zij dan weer ons daar. Ons het trouw net die Heere, Pola.
0: Net
3: die Heere voor oog. En dat we het ons lekker week gaan doen. Dat
0: we
3: allemaal veilig gaan wees. En ons bid altijd bid voor onze drivers. Dat alles voor spoedig zal gaan, Pola. Zo is die roospaar, ons sien een beetje uit, Paula.
0: Daar zei,
3: Paula,
0: daar
3: zei, mama. Paula, animaties is al groot, die maat het gesleten. Dankie voor jou mooi programma, hoor. Baie dankie voor jou opofferings. En met Dina waardeer alles wat jullie doen voor ons. Bye-bye, Paula.
0: Bye-bye. Ja, dat is mama Dina, die lekker zoonkamer. Wat doe je middag?
4: Middag, sê, Mr. Paula.
0: Middag, sê, Mona,
4: aan te skakel, al die pad uit my snuit. Ik heb vrienden hier bij mij. Ja, ek en Frenk is al 3:00 vannacht, toes ons in die straat, om onze vriend van Dion McKenzie te gaan haal by die hospitaal wat siek geraak het. Ons het hulle gaan haal by hulle woning vanoggend, laat hulle bykie by ons kom in een ander atmosfeer.
0: Ja.
4: Baie dankie vir die boodskap, dat tel ook baie by dit. Maar ek wil net vir jou sê, Mr. Paula, dat ek gee gauw vir hulle, een lekker tykie hier. Ek laat hulle gauw comfortable voel met liefde van Ramona Frank en Veilen al die pad uit Nys na eind.
0: Lekker man, lekker. Ek sal sorg vir die res, moet die maar, ek sorg vir die res. Eden, even hartelijk goeiemiddag.
5: Hi, goeiemiddag. Hola, opsa. Ingetune en ingezoom elke dag. Ek wil net allemaal groet en een speciale groete aan Babalicious. Dis net lekker. As Hola Hops lekker is. En dit kom met baie liefde van Beverly.
0: Dat is Beverly.
5: Njar, trr.
0: Baie dankie, Beverly. Ons wat nog zo een keer, hartelijk goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, Paula.
0: Middag,
6: lekker om aan jou program te luister. Paula, al die maatjes is al groete bij radio, wat my stem kan hoor. Ek groet my familie en ek groet my kinders ook hoor, Paula, en die moet een lekker dag daar in die atelier, Paula. Een veilig huis toe gaan, de kom van Hannah Witboy, uit die prachtige Sonskyn Oudtshoorn uit.
0: Daar sê Hannah Witboy, de prachtige Sonskyn Oudtshoorn. Hoe lyk het met...

0: Oh yeah.
1: Mabou. It is Usher and Alicia Keys right here on the Drive Time Show. My boo. My boo is lekker op verlof. Wat dag begin. Oh mensen. Ik zit uit naar een lekker tijdje. My boo. Wat zie jij? Oh, the time exactly 3:30, and here is Sebastian Goritz with your headlines in English. Over to you, Sebastian.

0: Kieran FM, hartlik goeiemiddag.
1: Goeiemiddag. Hoe ek het my kieren nou lekker om die 4 met die mooie musiek. Dankie,
0: hoor. Bye. Bye, jy nog bye.

0: Ay, Katrina. Ella una dama es Katrina. Peter de Kater van Vierde Dat, goeiemiddag. Wat sê jy, papa?
1: Pola mas, goeiemiddag. Ja, Jane Lira, kan ons maar huis toe vat, man. Jylle kan ons maar huis toe vat, man. Hoe is dat gaan dink? Ek is nou sommer in een Lee Oscar mood of een Sadie mood van This is no ordinary love. No ordinary love. Ja, nee, die liefde wat ons het vir Eden FM is glad nie een gewone liefde nie, man. Is extraordinary, man.
0: Yes,
1: extraordinary. Extraordinary. Ja, die liefde wat ons het vir Eden FM, ja.
0: Praat met my oor die dans, ja. Praat met my oor die dans, asseblief toch. Praat met my oor die knypsake van 5 September.

take was that? It is now 5 o'clock here, Isidaza Gulwa with your 5 o'clock news, your weather and your financial indicators in Isikosa. Ek is nie hier tot het met half 6, my laaste half uur breek nou aan, technisch gesproken. Wat aan jou, Isidaza?

Lekka Jamilia, Superstar. Ja, die plan gaat aan. Die plan gaat aan. Alles gaat aan. Die bieren, lekker op je drive time show. Hier gaan ons alweer Londen toe. Kom nou hier in FM.

0: Imagine, hè. Jy het nou 5 uur uitgeval en jy stap by die huis en dit gaan so. Wat is jou woorde? Gaan lekker hier, nee.
1: This is Eden FM Afternoon Live, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Sir Bobby Hendrix met Mahala hier op jou Drive Time Show. Had ook iemand aan my groot vriend, my boeta, my broer Ike Wickham is ingehaak en ingeskakel. Lekker my boeta, hy luister online by www.1fm.co.za. Ons hoor hom so maar net daar so by 5 September. Oh, jou ding moet pijn. Ek weet nie wat in die huis sê, een vrou nou vir een man, jy sal vir ons kaartjes koop. Jy sê, jy sal vir ons moet jy kaartjes koop vir die dans. Ek gaan dit nie mis sê. Maar dan moet nie dat jou vrou die dans mis sê. As jy jou credits wil lig, koop vir jou vrou en vir jou. Ja, sy moet nie liggen nie. Koop vir jou en vir jou vrou. Kaartjes met die ene en vir hem. Langer om dat, sal met die gevulde Melody 6. Iemand sê, is deur wiskunde wat ons nou so in die skuld is. Wiskunde het ons geleer, as jy niks het nie, moet jy gaan leen. Of in die langer om daas, moet jy gaan leen. Gaan leen, gaan leen man, gaan leen.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
2: Vandaar jy nog die daad, ons dieners was.
1: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaats op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag bij de Almeida Gemeenschapszaal in Mosselbaai. Kaartjes slechts R150 beschikbaar bij Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile e Garden Route Mall. Indlela yakho eyakumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of 2,500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday, so don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.
5: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Eden FM is bijna oppaktijd voor de hops. 22 minuten over 5. Nou, die ding staan zo, nee, die ding staan zo, ja. Je weet wat? Ik heb flissies gepraat van mijn groot vriend, mijn broer Ike Wickham, nee. Nou, ik is voor Ike, is ek innig dankbaar, want hij ben ook... Het heeft mij bekend gesteld aan aan goeie muziek, aan baie goeie muziek. OJ's en allerlei mannen, Manhattans. Ik wil hier nou namen opdoen. Maar die ding van AI, joh, Boeta Ike, laat weet van mij wat jy van AI. Maar kom ons bakkies gewoon draai daar in Waslapeland. Kavooks?
6: Ja nee, hartelijk middag aan jou, Mr. Paula, Hola, Kedops, alle eerder vrienden. Ja nee, Kavooks nog, dan kan hij gaan met die werk. Hij gaat zeker nog voor die volgende avond met die werk is. En je weet ons nog maar... Daar is goedjes wat moet gedoen word en iemand moet het doen. Maar ja, mama moet maar een lieflijke handje.
0: Het kan Vox moet het doen. Beverly?
7: Hola, opsa. Ze moet eindelijk zeggen, vat mij kon wil toe. Oké, hola, opsa. Maar goeie aanvederen.
0: Lekker.
7: Het komt van Beverly.
0: Bye,
7: thank you, Paula.
0: Thank you, Beverly.
8: Jene, Paula. Jene, Paula. Jana, jy doen het nou vir my, jong. You taking me way back into town. Doen het, Paula. Dank je, my bokie, man. Jendang. Jendang. All the way from nice now. Yes, sir. Yes. As nou een lekker tijd wat ik nou heb, jong. Jo. Zij leg me op, Paula.
0: Dank je.
8: Baie dank je, my skat. Baie liefde, my skat.
0: Azo, Miguel. Dus dan moeten we alle pad vanaf nice, nou. En dat is nice, ne? Maar toch, dan komt dat AI toe. Ey, wat is iemand AI? Ja, ik doe mijn ding maar zo, maar dan moet die naam, jong. Want dat is wat het is. Maar AI is bezig om onder mijn vellen te klimmen. Low the beats. Oh, mensen. Ik wil je niet maar geen maar zijn om woord. Moet ik praten met mij?

0: Oh, wat zachtjes aan mij op je afdoen draaien. Touch me softly. Mensen.
1: Oempola, hier middag.
0: Wat dat zei?
1: Altijd een voorrecht om naar jouw show te luisteren, af te doen draaien. Hoe jij sluit de mensen zijn middag zo lekker af je dag.
0: Baie dankie.
1: Hoe je het zo lekker verloop. Oeh,
0: Eina,
1: Jay. Oeh, ik is nou op mijn toon. Ik is op mijn toon. Het is kouwertjes uit die lippies.
0: Lekker meisje.
1: Dank je Paula voor een lekker show. Mooi aan verder. En veel feest toe.
0: Baie dankie, baie dankie. Ja, kom ons om neer als een gauw van Ola. Net zo'n klein kadetje. Oh, come on in het FM. Yes, my name is Paula Hopskadops with your drive time show weekdays at 3 till 6. Want ook net na die half 6 hoofdtrekkers het tijd vir ringende het MJ, halipad vanaf Mosselbaai.

0: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor, only on Eden FM. You know I'm no
1: beginner. Dit is jou laat nacht programma op Eden FM, jouw stem in die paradijs. En vertrouw dat jij die eerste half uur van ons programma ter deur geniet het met de beste love songs en slow jams. Net soos ons het vir u kan opdis tussen 10 en 12 hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Indien u gewonder het, ons onder andere gehad, Luther Vandross en Beyoncé, The Closer I Get To You, Babyface, Every Time I Close My Eyes, ook vir James Blunt, You Are Beautiful, Savage Garden, Truly, Madly, Deeply, was ook deel van die klanke wat ons vir jou gebring het, en dan Aretha Franklin's Ever Changing Time. Hy bring ons by so 28 minute voor die eer van 11 uur hier op jou stem in die paradijs, Eden FM. En ek dink ons as luisteraars moes letterlik, verheerlik en op een manier uitgevind het en gesien het dat een van ons kunstenaars, en ek praat nou van 80 jaar oud, onze eie legend van country muziek, het ons verlaat, dis nie meer anders nie as Dolly Parton. 80 jaar oud en nies wat gebreek het, so 2 ere terug, internationaal, BBC, TMZ, Nies het het gebreek so 2 ere terug en ooral oor op sociale media en ook op online platforms het die nies gebreek dat Dolly Parton country sanger dame wat groot naam gemaakt het ons verlaat het op die ouderdom van 80 jaar oud. En die volgende half uur en een paar liedjes gaan ek opdra aan haar, en dit is van haar liedjes wat ons gaan speel en wat pas by hierdie tyd geleef. En ek glo ook dat om my collega Roger Jacobs gaan tient en ook sondag die program ook wei, dis ons Solid Gold Sunday saam met Roger Jacobs gaan die wei aan Dolly Parton, so jy kan ook daarvoor ingeskakel wees eers kom met die sondag hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, maar ons sal die loop van die tyd vir jy baie meer inlichting gee oor daar die tyd geleef en oor die program saam met Roger Jacobs hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. So 3 tot 3 sondag tribute to Dolly on Eden FM, Roger Jacobs. So kom ons luister na hierdie 4 of 5 liedjes tot en met 11 uur toe, en jy kan jou boodskap op nog deurstuur 060-505-2693 kan jou boodskap deurstuur hier op onze Late Night Drive op Eden FM, jou stem in die paradijs. En kom ons begint ons 5 of 6 liedjes van Dolly Parton hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. No good way to say goodbye.

0: Dus juist in het paradijs, dus iedereen FM en zo dit goed dit van mijn kant af gehoord. Het was bijna lekker om samen hier te kunnen kijken vanavond 10 tot 12 hier op iedereen FM, jouw stem in het paradijs. Van mij Jason Stein, een prachtige avond voor je verder. En die nu op pad bed is om te gaan slapen, oorjes toe te maken. Vertrouw en geloof dat je prachtige nachts gaan het. Voor je wat nachtschool werkt, geniet het in die gezelschap van iedereen FM, jouw stem in het paradijs. En indien je op je pad is, wees veilig, voorzichtig en kom veilig bij jouw eindbestemming aan. En alsjeblieft, trek af. Indien je een beetje moe voelt, strek een beetje benen en haal een beetje van haar die vars lucht in. En dan klim je in en dan vat je weer die pad verder naar jouw eindbestemming toe. Maar al wat ons voor je vraagt, wees veilig op je pad, wees voorzichtig en hou je voor afstand alsjeblieft. Een prachtige avond voor je verder. Bye bye.
1: You are listening to the Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
3: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.